Ik zocht verzachtende omstandigheden en stortte me in mijn werk. Kon ik die waanzin maar vergeten, wilde ik maar.

uit op de roltrap, ging ik eronder door. Nou ja, bij wijze van spreken.